presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

In het eerste gedeelte van deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar een gedeelte van het album L'Art du Luth Tibetain van Sherab Dorji. En we gaan verder, want dat is ook beloofd, met muziek uit Nepal. Muziek de fête chez les Noirs. Deze opnamen zijn gemaakt in 1952 door de Franstalige Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en in 1973 door antropoloog en muzikant Laurent Aubert.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Op de cd Kismet, en dat is Arabisch voor noodlot, uit 1996, hoort u niet alleen muziek afkomstig van de Balkan, maar zijn ook invloeden te horen die ze elders in de wereld opdeed. Zo zingt ze in het derde nummer een Iers volkslied, begeleid door Indiase tabla en viool en Amerikaanse banjo.

Dat was muziek van de Hongaarse Marta Sebestyén. Nu hoort u de Zimbabwaanse muzikant Oliver Mtukudzi. Bij het horen van deze vrolijke muziek zou je haast vergeten dat Mtukudzi in een land woont waar de onnavolgbare dictator Mugabe al decennia lang de dienst uitmaakt. Inmiddels loopt Mtukudzi tegen de 60 en heeft al meer dan 40 albums op zijn naam staan. Onlangs trad hij nog op in Nederland met Habib Koité en Afel Bokum.

0: Fire!
1: U luisterde naar Oliver Mtukudzi. Terug naar Europa nu. Dat het Rotterdamse conservatorium fantastische wereldmuzikanten voortbrengt, blijkt wel uit de volgende cd van Primos del Norte, ofwel de verre neven en nichten uit het noorden. Bedoeld wordt in dit geval de verre familie die in Noord-Europa de Spaanse flamenco ten gehore brengt. De muziek die u gaat horen komt van de in 2009 uitgekomen cd Dos y Meses, waar ieder nummer een mes ofwel een maand in het jaar verklankt. Alleen al vanwege de bijgeleverde documentaire een absolute aanrader.

Dat waren de Primos del Norte. U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. Als laatste onderdeel krijgt u muziek van Va Fanfare te horen. Een Belgische groep die hoog scoorde op de jaarlijstjes van 2010 van wereldmuziekkenners. De titels van de twee nummers die u gaat horen geven al aan dat niets erop wijst dat de groep uit België komt. U reist van Beirut naar Addis Abeba en hoort niet alleen duidelijke invloeden uit de desbetreffende omgeving, maar ook een Balkan brass band en een Marokkaanse darbouka, een vaastrommel is dat. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereld Mineralen. Ook kunt u op diezelfde website vriend worden van de Concertzender. Ik neem hier vast afscheid van u. Het programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

We begonnen deze Folkert met Paul's Dance, afkomstig van de LP Penguin Café Orchestra uit 1981. Het is de tweede LP van Penguin Café Orchestra. Het orkest telt dan inmiddels 13 muzici, waaronder Simon Jeffs en medeoprichter Helen Liebman, die door de jaren heen tot de constante behoorden in de bezetting van Penguin Café Orchestra. Jeffs werd in 1949 geboren en volgde een opleiding tot klassiek gitarist, componist en arrangeur. Hij bedacht Penguin Café Orchestra. Het idee ontstond al zonnebadend in Zuid-Frankrijk in de vorm van een gedicht. En de aanhef daarvan laat zich min of meer als volgt vertalen. Ik ben de eigenaar van het Penguin Café. Ik zal je willekeurige dingen vertellen. Niet lang na deze vakantie was Penguin Café Orchestra een feit. En op deze LP uit 1981 is ook Air a Dancer te vinden. Daarmee beginnen we zometeen het volgend blok. En daarna hoort u misschien wel het bekendste stuk, Music for a Found Harmonium. Dit nummer is te vinden op het album Broadcasting from Home uit 1984. En dan nog twee stukken, maar daarover vertel ik u straks meer.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat, Beanfields. U kunt het herkennen van Berdien Ut Wisp, een personage uit Cake van Op de Week van Coat and the Bee. U luistert naar Folk It met muziek van en door Penguin Café Orchestra, het project van gitarist-componist Simon Jeffs en mede-oprichtster-celliste Helen Liebman. Jeffs ervaarde de klassieke muziek als te star en rock als te beperkt en vandaar dat hij voor zichzelf en zijn Penguin Café Orchestra meer bewegingsvrijheid zag in de folkmuziek. Maar feitelijk zit de muziek tussen folk en minimal music in. Het eerste grote optreden van het orkest is op 10 oktober 1976 als voorprogramma van Kraftwerk. De muziek is vrijwel altijd instrumentaal. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Milk, te vinden op het album Music from the Penguin Café. Opgenomen tussen 1974 en 1976. In 1976 werd deze muziek uitgebracht bij het label Obscure Records van Brian Eno.

En dat was The Snake en The Lotus, afkomstig van de LP Signs of Life van Penguin Café Orchestra. En omdat we niet alle gedraaide nummers natuurlijk kunnen opsommen in de afkondiging of de aankondiging, vindt u de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Yodel 2 van Penguin Café Orchestra uit 1981. Gevolgd door Heartwind, afkomstig van het album Broadcasting from Home, en die is uit 1984.

En dat was tot slot Prelude en Jodel, afkomstig van When in Rome, een cd met een concertregistratie van Penguin Café Orchestra, een concertregistratie uit 1988. En het volgende stuk draagt de naam Cora Cora en het is afkomstig van Union Café, de laatste studio-cd uit 1993. In 1997 overlijdt Simon Jeffs aan de gevolgen van een hersentumor. En 12 jaar later, in 2009, richt Simons zoon Arthur Penguin Café op. Alhoewel geen enkel lid van het Penguin Café Orchestra daarvan deel uitmaakt, bestaat het repertoire volledig uit hun stukken. Na Cora Cora, het eerste stuk dat hij zo hoort dus, twee eigen stukken van Arthur Jeffs, Half Certainly uit 2017 en Blue Jay uit 2014.

En tot slot van deze folkit hoorde u Music for a Found Harmonium, dat al eerder te horen was natuurlijk in dit programma. Het werd nu uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth en het was afkomstig van Still Live at the Penguin Café uit 1990. Het programma werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraars. Welkom bij Folkert Nordic Sounds. Je hoort muziek van de noordelijke streken van de aardbol. Daar waar de zon in de zomer niet of nauwelijks ondergaat en waar die in de winter wegblijft. Waar je kans hebt op dat moment om het noorderlicht te zien. En daar hoort muziek bij. Rootsmuziek, maar dan met een ruime armslag. Zoals vanavond. In deze aflevering gaan we wat verder. En wees dus niet verbaasd als je zelfs jazz hoort of sterk geïmproviseerde klanken. Maar als je het over muziek uit de Faroe-eilanden hebt, kan je niet om één man heen. Christian Blak. Deen van geboorte, maar al lang geleden gesetteld in Tórshavn, is Christian Blak de drijvende kracht achter de Faroese muziekscene. Hij organiseert concerten, waaronder hele bijzondere in een natuurlijke grot. En hij organiseert ook festivals en hij is leider van het collectieve platenlabel Toetel. Blak is ook een heel actief muzikant en hij is betrokken bij heel veel opnamen met muzikanten van het eilandenrijk de Faroe-eilanden. Zowel als muzikant, maar ook als producer. En daarnaast is hij ook nog stimulerende kracht achter de carrière van anderen, zoals bijvoorbeeld Eivor en haar zus Elingborg Palsdottir. Hij speelt zelf voornamelijk piano en andere toetsinstrumenten en hij helpt mee bij opnames van groepen als Kvon en Spelleminir, die we eerder voorstelden in een aflevering van Folkit Nordic Sounds. En daarnaast componeert Blak ook nog voor solopiano, klassieke kamerorkest en koorwerken, symfonische muziek en balletvoorstellingen. Bezig baasje dus. Maar hij is vooral te koppelen aan één groep, het folk jazz rock ensemble Yggdrasil. Hier is Yggdrasil live in Rudolfstadt.

Zette me aan de gürtel, ik ga hem de mera zeien. Her kom en zo luidel me, voor luiker ver aan mors dan u heijon. Toe kan sterven, zo in slijt hij aan om

Yggdrasil, een project van wisselende samenstelling van muzikanten. Maar er is ook een kern, bijvoorbeeld uit de fluitist en saxofoonspeler Anders Hakberg, gitarist Hedin Ziska Davidson en bassist Michael Blak bestaand. De openingstrek daarnet was voorbehouden aan zangeres Eivør Palsdottir, tegenwoordig uitgangsbord, zou je kunnen zeggen, van de populaire muziek uit de Faroe-eilanden. Maar ze startte haar carrière ooit in het experimentele Yggdrasil. En u hoorde in de laatste twee tracks daarnet ook nog zanger-gitarist Kari Sverrisson, die enige tijd met de formatie Yggdrasil samenwerkte. Hij was ook present bij de opname van het dubbelalbum Askur. Een suite gecomponeerd door, ja, niemand anders natuurlijk, dan Christian Blak. En dat was ter gelegenheid van het 26-jarig bestaan van Yggdrasil in 2006. En net als het vorige blokje sluiten we ook het komende trio-opname af met een jig. En die komt ook van datzelfde album Askur, maar het betreft de registratie van een zogenaamd concerto grotto, niet grosso, maar grotto dus, in die spelonk in de kliffen van het eiland Sandoy.

Als je goed luistert, dan hoor je de zee op de rotsen kletteren. Muziek uit een god was dat. Yggdrasil van het album Askur. Een soort verzamelaar met opnamen uit diverse albums van Yggdrasil. Maar dan dus allemaal live opnamen, inclusief zee. In 2006 werd daar trouwens een live registratie voor televisie van opgenomen, van Yggdrasil bedoel ik, samen met de Groenlandse zangeres Avia Lumholt. En zij zong een traditioneel Groenlands kajaklied. En 3 jaar daarvoor werd op de radio de opera Arnhild Ok Ekstein opgevoerd voor de Vaarurse radio, met een libretto geschreven door de Noorse schrijver Willy R. Kastborg, vertaald in het Vaarurs door Daniel Hoydal met muziek van Christian Blak. En voor de uitvoering tekende opnieuw Yggdrasil samen met het kamerkoor Tarira en diverse andere Faroese vocalisten. Sognin Sigur toont aan dat Blak niet vies is van het mengen van stijlen. En dat varieert dan van klassieke koorzang tot stevige geïmproviseerde rock. En dat gaat hij zo horen, gevolgd door 2 tracks van de cd Traveling. Een conceptalbum met songs en melodieën rond het thema reizen. En ook de thema's, of moet ik zeggen, de mythische shamanistische inslag uit Groenland, Vaarur, Noorwegen, IJsland, maar zelfs ook Amerikaanse, Indiase mythologie komt voorbij. Hier is opnieuw Yggdrasil.

Wegsterkende klanken waren dat van de track Swan. Nieuwe compositie van Black, uitgevoerd door Yggdrasil. Yggdrasil dat met de komst van violiste Angelica Nielsen minder experimenteel wordt, meer melodisch. Dat kan je horen op een eerdere aflevering van Nordic Sounds. Special van 3 juni heb ik het dan over. En die staat op onze website, concertzender.nl. Maar je kon het ook al horen in 2 recent afgespeelde tracks. Haar invloed is echter het meest duidelijk op het album Die Moon. En dat is genoemd naar een van de eilanden van de Vadereilandengroep. En op dat album levert ze ook diverse composities aan, waaronder de 2 eerstvolgende. Yggdrasil heeft een indrukwekkende catalogus opgebouwd en bouwt nog door, want ze zijn nog steeds actief, inmiddels al meer dan 35 jaar. En daarnaast heeft Christian Blak ook diverse andere albums op zijn naam staan. Variërend dus van klassiek met zang tot orkest en solo pianowerk. Als slot van dit blokje hoort u een solo uitvoering van het nummer waarmee we deze uitzending starten. Maar eerst nog 2 nummers van het album Die Moon. U hoort opnieuw Yggdrasil.

verstilde muziek. Want dat niet alle muziek van Christian Blak experimenteel is, of jazzy of naar rock klinkt, heeft hij al kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld in de traditionele nummers zoals Jake's of Groenlandse Kajak songs. Maar ook de pianowerken van Blak doen soms aan andere muziek denken, aan romantische componisten zoals George Winston, misschien zelfs af en toe aan Frans Liszt of Erik Satie. Je kunt op de achtergrond ook zo'n stuk al horen tot besluit van deze aflevering van Folkit, gewijd aan Nordic Sounds. Het gaat om een stuk van de solo-cd Fuglar, Fiskar en Folk. En met dat stuk sluiten we deze special rond Yggdrasil en ook Blak af, Christian Blak. Nordic Sounds werd voor u samengesteld door Marius Roeting. Floor van Doorn deed de techniek en mijn naam is Koen Kroeze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar Mariama. En we openden dit programma met La Vie est Belle van de Congolese artiest Papa Wemba. Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba werd in 1949 geboren in Zaïre. Vanaf zijn 20ste maakte hij deel uit van de legendarische groep Zaïko Langa Langa, aanvankelijk onder de naam Shungu Wembadio. In 1975 begon hij zijn nieuwe groep, Viva la Musica, en nam hij het pseudoniem Papa Wemba aan. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een van de bekendste vertolkers van de Congolese rumba en ontpopte hij zich als een flamboyante persoonlijkheid. Naast muzikant is hij ook de spirituele vader en ongekroonde koning van de Sapeur, een genootschap dat mode en dure designkleding haast tot een status van religie heeft verheven. De vele muzikanten en zangers die Congo rijk is, volgden en volgen nog steeds zijn kledingstijl, waardoor een Congolees concert vaak een grote fashion show is. In 2003 kwam Papa Wemba in opspraak en belandde in de cel, omdat hij ervan verdacht werd Afrikanen illegaal naar Frankrijk te brengen. Sindsdien trad hij nog maar weinig op en verscheen er nog maar sporadisch muziek van hem. Met zijn nieuwe cd, Wembadio, die binnenkort verschijnt, is hij bezig aan een comeback en is hij ook weer te zien op de wereldmuziekpodia. Vanavond in Mariama een bloemlezing uit zijn rijke muzikale oeuvre.

U hebt geluisterd naar muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica. En we gaan verder met twee tracks van de cd Pole Position uit 1995. Uiteraard ook van Papa Wemba.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog een keer Papa Wemba en Viva la Musica.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe muziek uit Afrika. We hebben veel te draaien, dus we gaan ook snel van start met Amadou Balaké.

Kambelea Ba van zanger Amadou Balaké. Hij is afkomstig uit Burkina Faso, dat heette ooit Opper Volta. En hij is vooral bekend geworden als zanger van de groep Afrikando, maar dat was in de jaren 90. Daarvoor had hij al een hele grote carrière. Hij speelde met muzikanten, onder andere uit Cuba. En hij is een van de pioniers van de Afro-Cubaanse muziek. In 2013 nam hij zijn cd In Conclusion op. Die is nu onlangs verschenen. En het was ook tevens zijn laatste cd, want in 2014 overleed hij. Straks nog meer nummers van deze mooie cd. Maar we gaan eerst over naar Mo Kouyaté uit Guinea.

Jelle, Jelle, Jelle van zanger-gitarist Mo Kouyaté. Hij is afkomstig uit Conakry, de hoofdstad van Guinea-Conakry. Daar werd hij op 21 april 1977 geboren, dus het is nog een jonge, talentvolle artiest. Inmiddels heeft hij zich in Parijs gevestigd en hij heeft onlangs een hele mooie debuut-cd uitgebracht. Die heet Lundo en dat betekent letterlijk een dag.

verwacht dat we nog veel gaan horen van deze Mokuyate. Van Guinea-Conakry vliegen we door naar La Réunion. Dat ligt midden in de Indische Oceaan en daar woont een zanger die heet Jean-Marie Barré.

Marie Zalangan van Jean-Marie Barré, een jonge zanger van het eiland La Réunion. En even ter informatie waar het ligt. La Réunion is een eiland dat ligt in de Indische Oceaan, op zo'n 10 uur vliegen vanaf Amsterdam. Het hoort nog steeds bij Frankrijk. Het is Frans grondgebied. Je kunt daar betalen met gewoon met de euro's. Je kunt croissants bestellen. Kortom, het is een stukje Frankrijk, maar dan midden in de Indische Oceaan. En ze noemen dat ook wel een département d'outre-mer. Dus oftewel een overzees gebiedsdeel. Daar komt hele speciale muziek vandaan. Dat hoorde je net. Dat heet de Maloya. En Maloya is, wordt ook wel weer de blues van La Réunion genoemd. Het gaat, de teksten en de ritmes gaan vaak terug tot de slaventijd. Prachtige muziek. La Réunion gaan we verlaten en we vliegen terug naar Guinea-Conakry, want daar woonde ooit Amadou Touré.

Amara Touré. Ik noemde hem net abusiefelijk Amadou Touré, maar zijn naam was dus Amara Touré. Zanger uit Guinea-Conakry, ook een pionier van de Afro-Cubaanse muziek. En hij nam tussen 1973 en 1980 nam die slechts 10 nummers op. Die zijn samengebracht op een cd die heet The Single Collection. En staat vol met deze heerlijke, zwoele Afro-Cubaanse muziek die mij een beetje doet denken aan orkestre Baobab uit Senegal. En dat is niet helemaal toevallig, want deze muziek werd ook opgenomen in het buurland van Guinea-Conakry. En dat is Senegal. Goed, van Guinea-Conakry en Senegal reizen we door naar Israël. En ik ga dadelijk uitleggen waarom.

Nanu Nee van zangeres Esther Rade uit Israël. En in het programma Mariama draaien we natuurlijk alleen Afrikaanse muziek, maar zij heeft ook Afrikaanse roots. Haar ouders komen uit Ethiopië en dat kan je ook horen op haar eerste cd. Die heet ook gewoon Esther Rade. En daar mengt ze Ethiopische muziek, traditionele Ethiopische muziek, Ethio Jazz met soul en funk en nog veel meer stijlen. En het is een bijzonder leuke cd geworden. Live is ze ook bijzonder aantrekkelijk, deze Esther Rade, zeer energiek. En mocht je de gelegenheid hebben om haar live te zien, ga dat zeker doen. We gaan het wat rustiger aandoen met de nieuwe cd van Boubacar Traoré uit Mali.

Dunia Janjo van zanger-gitarist Boubacar Traoré uit Mali. En als ik zeg Boubacar Traoré, dan denk je toch heel vaak aan de verstilde blues uit Mali. De Malinese blues die deels weer beïnvloed is door de Amerikaanse bluesmuziek. Hoewel heel veel muzikanten uit Mali zeggen, nee, dit is onze muziek. En die is uiteindelijk in Amerika terechtgekomen en daar is het populair geworden. Je kan daar verschillend over denken. Het blijft in ieder geval prachtig. Het staat op zijn nieuwe cd Mbali Mua. Die is alweer een tijdje uit, maar daar hadden we nog geen aandacht aan besteed. En dat gaan we zeker nog wel vaker doen, want Boubacar Traoré, het blijft mooie muziek. We gaan een heel stuk terug in de tijd en we gaan naar een naam waar weinig mensen nog van gehoord zullen hebben. Zijn naam is Ginger Johnson.

Ginger Johnson and His African Messengers. En je hoorde twee nummers van deze groep. Je hoorde zojuist Witch Doctor en daarvoor Are You Omo. En wie was nou Ginger Johnson? Want het is geen bekende naam. Het was een percussionist uit Nigeria. Hij woonde in Londen in de jaren 60 en 70 en had zijn eigen groep, de African Messengers. En zover ik weet heeft hij maar ooit één LP opgenomen. Die is een aantal jaren geleden ook op CD verschenen. Maar het blijft een naam die niet erg bekend is. Maar de muziek is echt bijzonder swingend. Goed, dat was Ginger Johnson en zijn African Messengers uit Nigeria. En we vliegen door naar Mali, waar Samba Touré woont.

Handa Diko van zanger-gitarist Samba Touré uit Mali. En hij speelt Desert Blues. En mocht u de naam Touré horen, dan denkt u natuurlijk gelijk aan Ali Farka Touré. De koning van de Desert Blues die in 2006 overleed. Samba Touré is geen familie van hem, maar hij heeft wel heel veel gespeeld met Ali Farka Touré. Sterker nog, de moeder van Samba Touré zong ooit bij de jonge Ali Farka Touré. En jaren later ging Samba Touré spelen bij Ali Farka Touré. Kunt u het nog volgen? Jazeker. Het is Desert Blues uit Mali. En we gaan Mali verlaten en we gaan weer terug naar Amadou Balaké uit Burkina Faso.

Bar Konon Mousso van Amadou Balaké uit Burkina Faso van zijn laatste cd In Conclusion werd opgenomen in 2013 en in 2014 overleed deze pionier van de Afrikaanse muziek. Dit nummer wat je net hoorde was trouwens heel erg door James Brown beïnvloed. Ik ga nog wel eens keer een uitzending maken met Afrikaanse artiesten die allemaal door James Brown beïnvloed zijn. En dat zijn er ontzettend veel, dus dat worden misschien zelfs wel meerdere uitzendingen. Amadou Balaké uit Burkina Faso hebben we gehad. We gaan over naar Guinea-Conakry en daar vandaan komt Mo Kouyaté.

B. Niala van Mo Kouyaté, een jonge zanger-gitarist uit Guinea-Conakry. En dit was tevens het laatste nummer van het programma Mariama op de Concertzender. Mijn naam is Bas Springer, samenstelling en presentator. En de techniek was in handen van Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag hoort u een concertopname die al een tijdje geleden is gemaakt in het Tropentheater in Amsterdam. Op 8 december 2007 vond het concert plaats met Soefi-zang uit Istanbul in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. De voorzanger is de bekende imam Hafiz Halil Necipoğlu van de Tofane Kilic Ali Pasa moskee. En dat is een van de belangrijkste moskeeën van Istanbul met een geschiedenis van 500 jaar. Hij wordt bijgestaan door drie zangers, imams uit zijn familie, namelijk Murat Cemalettin, Osman en Halit. De Necipoğlu's zijn graag geziene voorgangers in alle moskeeën in Istanbul. Islamitische zang is in Turkije vooral ontwikkeld in de Soefi-ordes en daarnaast in de moskee. Behalve een uiting van religieuze cultuur is deze zang ook een hoogstaand cultureel erfgoed dat op het podium wordt gebracht als klassieke en mystieke muziek. In de Soefi-zang ligt de nadruk op het vocale element. Muziekinstrumenten worden als ondersteuning gebruikt. U hoort dadelijk Derya Türkan op kemençe, Kamuran Yarkin op de ney, oftewel de rietfluit, Feruk Yarkin op de kanun, Uyur Isik op basvedel en Faretin Yarkin percussie, namelijk op de bendir. In dit concert zijn drie verschillende hymnen te horen die ilahiler worden genoemd. De hymnen worden afgewisseld met vrije zang, kasides en instrumentale improvisatie. U gaat luisteren naar Ilahiler in Hüzzam Tsega Makam modus, dat uit drie delen bestaat. Maar we beginnen met Ilahiler in de Rast Makam modus, dat ook is verdeeld in drie onderdelen. Hier de hypnotische Soefi-zang uit Istanbul, met als voorzanger Hafiz Halil Necipoğlu, ondersteund door zijn ensemble.

Dit was het concert van Soefizang uit Istanbul met voorzanger imam Hafiz Halil Necipoglu en zijn ensemble van zangers en muzikanten. De concertzender nam het concert op 8 december 2007 in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Opnametechnicus was Sam de Jong, die ook de productie verzorgde. U vindt de informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. En dan even doorklikken naar Concertzender Live. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Beste luisteraars, welkom bij Folk It Nordic Sounds. Daniel Nestabo is een singer-songwriter uit de Faroe die niet of nauwelijks in zijn moedertaal zingt. Hij zingt in het Engels. Desondanks is hij een van de meest gevraagde tekstschrijvers uit het eilandenrijk. Zijn eigen productie beperkt zich tot 3 albums met de formatie Daniel. 5 voorbeelden uit de debuut-cd The Palace.

volgers van Nordic Sounds zullen onmiddellijk een gelijkenis met de muziek van Avengin, de groep uit de voorgaande aflevering, hebben opgemerkt. Ja, dat klopt, want voorman Kim Rafael Nieberg studeerde samen met Daniel Anestabo aan het conservatorium. Anestabo schrijft teksten voor Avengin, zoals op hun laatste album Klingra. Maar de muzikale verwevenheid strekt zich verder uit. Nieberg is de arrangeur van de composities van Daniel en is tevens vast groepslid op mandoline.

Anne Stabo stamt uit een politiek georiënteerde familie. Zowel zijn moeder als opa en overgrootvader vervulden ministeriële posten in de Vareur. Ondanks dat Daniel koos voor een muzikale carrière, staan zijn teksten nooit ver van politieke onderwerpen af. Alleen zijn ze meer beschouwend en filosofisch van aard. Ze zijn niet zozeer sturend of dwingende gedachten. Daniel noemt de Brits-Amerikaanse schrijver T.S. Eliot zijn grote inspirator. Over zijn muzikale kompas zegt hij zelf, ik citeer, ik denk dat je Europese klassieke muziek kan herkennen, samen met wat rock, pop en klezmer. Mijn achtergronden liggen in folk- en balkanmuziek, maar Daniel kun je pop noemen.

We zijn toe aan de laatste twee opnames van het concert Amsterdam India Festival 3. Kieran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Het concert vond plaats op 22 november 2008 in de Noorderkerk in Amsterdam. Kieran Aluwalia zingt Mere Netai, The Lines on My Forehead, een Punjabi folksong. En als encore brengt hij Jaak na Jaak. Dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana

Omdat we nog een kwartier tijd over hebben, gaan we verder met dit programma met een aantal liederen van de cd Wanderlust van Kieran Aluwalia. Deze cd kreeg van het magazine Songlines de Music Award voor de Newcomer Category. U hoort vier nummers.

En dat was het slot van deze Concertzender live aflevering met muziek van Kieran Alualia en het Zapp String Quartet vanuit de Noorderkerk in Amsterdam op 22 november 2008. Opgenomen voor de Concertzender door Rolf Buis. Het programma werd samengesteld door Caroline Claire. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen en terug te luisteren op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender, dit is Wereld Mineralen. Vandaag hoort u vier heel verschillende cd's. Gili Moussa Condé, Lokiterra, Mariana Bobone en Louisian Legends. We beginnen met Gili Moussa Condé en zijn cd Gili. Gili Moussa Condé is afkomstig uit Guinea-Conakry en, zoals de naam al doet vermoeden, een telg uit een griot-familie. Hij bespeelt de kora met een duizelingwekkend gemak en heeft duidelijk goed naar het werk van zijn oudere collega Toumani Diabaté geluisterd. De liedjes op deze cd zijn van zijn eigen hand en hij zingt ook niet onverdienstelijk. Gili is een lekker swingend album waarin de in Parijs wonende Condé gebruik maakt van genres als flamenco, dunya, salsa, dalla moroya en reggae, Menil Montant. Van dit album draaien we nu vier nummers, Membe, Ntala, Le Dernier Regard de Gorée en nu eerst Nafi.

Dat was Cora-speler en zanger Djili Moussa Kondé met de cd Djili. We gaan verder met het wereldmuziekcollectief Lokiterra. Hun muziek spreidt zich uit over vele continenten en landen. Het geluid van dit muzikale collectief lijkt als vertrekpunt jazz fusion te hebben, maar dan gaat de reis door naar de staten van Bangladesh, de Afrobeat clubs van Nigeria, de cantinas van Cuba en de stranden van Brazilië. U hoort drie nummers van het album Che Guevara's Rickshaw Diaries.

U hoorde drie nummers van de cd Che Guabas Rickshaw Diaries van Loki Terra. Luistert u nu naar de Portugese zangeres en pianiste Mariana Bobone. De titel van haar nieuwe album verraadt al waar het hier om gaat. De cd heet namelijk Fado en Piano. Op dit album is goed te horen hoe veelzijdig ze is. Veel van de liedjes zijn van eigen hand. En een aantal nummers heeft ze gearrangeerd en ze begeleidt zichzelf op de piano. We draaien vier nummers van deze cd. Enigma, Danza, Sao Betinho en als eerste Fria Claridade.

U hoorde vier nummers van de cd Fado e Piano van Mariana Bobone. En tot besluit draaien we twee nummers van de verzamel-cd Louisian Legends, waarop een verzameling Cajun, Zydeco, blues en jazzmuzikanten te horen zijn. De Savoy Family Band zingt I'll Be Lonely en daarvoor hoort u Lil Band of Gold met Spoonbread.

Dit was Wereldmineralen van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u terug op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

0: Thank you.
1: Old Adam the Poacher was dat. Thank you, Philip and Hannah. We are very delighted that you're here in Acoustic Roots with us in the conclusion building on the 19th floor in our living room. And we have a couple of people who wanted to see and hear you. So you're going to perform for them as well and for our listeners, of course. Philip Henry en Hannah Martin komen uit Groot-Brittannië en zij komen hier optreden bij de Concertcentrum op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En er hebben zich een paar mensen hier verzameld in onze huiskamer die mee willen genieten. En dat kan het hele komende uur nog plaatsvinden. Old Adam the Poacher hoorden we net. And now we're going to listen to Death and the Lady. Is that correct?
2: That's correct.
1: Okay, what's it about?
2: This is an old English ballad about death.

Dit waren drie nummers van zangeres Sumar van haar zesde album Silencia. De groep El Junta Cadaveres is opgericht door de Argentijnse multi-instrumentalist Enrique Quique Novello. Hij reisde met zijn bandoneon en saxofoon vanuit Buenos Aires naar Europa. En hij hoopte werk te vinden. Samen met andere, gedreven en eveneens werkzoekende migranten, leefden die in kraakpanden. Hun muziek versmolt met de klanken van de grote stad. Met de tweede cd, Twists and Turns, bouwt Enrique Novello aan de nieuwe generatie tango. Het is een fusie van tango, jazz, hip-hop, rock en Latin dance music. Live optredens van deze groep zijn heel spannend. We hebben opname gemaakt van hun live concert in Corzo. En dat is gebeurd in Den Haag op 20 februari 2015. Binnenkort zullen we dit uitzenden in Concertzender Live. We laten nu vier tracks horen. En in het tweede nummer, Gun Lum Sensis Olemas, hoort u zangeres Senza Moritz.

0: melody. Check your behavior, act as a savior. Don't throw away what your grandma gave ya. Never ever give up hope, I show you how. Once I was a boy, look at me now.
1: U hoorde El Junta Cadaveres in 4 tracks van de laatste cd Twists and Turns. De Portugese zangeres Viviane bracht onlangs de cd Dia Novo uit. Het is een zeer melodieuze zangeres die ook vaak haar eigen teksten en muziek schrijft. Ze wordt begeleid door uitstekende muzikanten zoals de Portugese gitarist Tu Viegas. We draaien 3 nummers. Van u het tweede nummer, Con Toda Palabra, misschien nog kent van de helaas veel te jong overleden zangeres Laza de Cela.

U hoorde een gedeelte van de cd Dia Novo van de Portugese zangeres Viviane. U kunt nu luisteren naar de cd Safar van Imet Alibi. Imet Alibi is een Tunesische percussionist die met veel muzikanten heeft gespeeld, van de rockband Boukakes tot Rachid Taha. Hij heeft nu een fusion sound gecreëerd waarin drums worden gemixt met digitale beats, keyboards, viool, accordeon, kanoen en neefluit. Het openingsnummer, Pour quelques dinars de plus, klinkt als de filmmuziek van Ennio Morricone voor een klassieke spaghetti-western. In het nummer Magnassi hoor je gitarist en co-producent Justin Adams en de Tunesische vocalist Emile Matlouti.

Bij de Concertzender luistert u naar het programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, dit was het lied Nouelle. Het is een lied geïnspireerd op Molukse traditionals. Het is gecomponeerd en gezongen door Monica Akihari. Het ensemble Boy Aki ontstond in 1996 en sindsdien is een eigen muzikaal vocabulaire ontwikkeld, waarbij de culturele oorsprong, muziektradities uit de Molukken, Sunda, Bali in Indonesië, uit de Nederlandse of Europese jazz en geïmproviseerde muziek, de klassieke Indiase muziek en Afrikaanse traditionele muziek de basis vormen voor zowel de compositie, vrije improvisatie en de tekst. Hoewel de muziek van Boy Aki subtiel refereert aan de Molukse wortels, is het vooral haar vaders moedertaal, Haruku, waarmee Akihari haar eer betoont aan haar erfgoed. Vanaf de release van hun debuut-cd in 1997, eveneens getiteld Boy Aki, heeft deze groep zowel nationaal als internationaal grote indruk gemaakt op toonaangevende festivals, jazzfestivals en in concertzalen. In 2003 zetten zij de eerste internationale stappen, wanneer het gerenommeerde Duitse world jazz label Enya Records hun cd UAI wereldwijd uitbrengt. We gaan luisteren naar muziek van de cd's Boy Aki uit 1997, Above the Clouds, Among the Roots uit 2000 en UAI uit 2003. En achtereenvolgens hoort u Elele, Tenaga Gaib, My Brother, Amiteo, Pana Atu, Maria, Potu Lototu en Imi.

Ja, we luisterden naar twee cd's, nummers daaruit, van Monica Akkajari en Niels Brouwer. Namelijk Lagu Lagu uit 2005 en Yalelol uit 2007. De hele speellijst van dit programma is te vinden op www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfosen met Musica Maluku werd samengesteld door Rijn Spoorman. De volgende delen van Musica Maluku worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden, maar dan niet meer om 8 uur, maar vanaf 9 uur 's avonds tot 10 uur. We hebben een klein beetje tijd over en we gaan tot het volgende programma. Gaan we luisteren naar Norma Loy met het nummer Dance of Darkness.

In het komend uur reserveren we weer bij de Concertcenter tijd voor ons programma Folk It. In deze uitzending belanden we in een land dat al vele grote singer-songwriters en popmuzikanten heeft voortgebracht. Hoofdzakelijk met Engels als taal. Maar de voertaal van deze muzikanten is Frans. En het gebied was enkele eeuwen terug Frans grondgebied. Ik heb het over Quebec, een van de grootste provincies in Canada, met een zekere autonomie. Behalve de taal is er ook een sterke verbondenheid met de muziek. En zo komen we veelvuldig melodieën en ritmes tegen, geïnspireerd op Franse en West-Europese dansen. En die invloed die horen we ook in de songstructuren, zoals u kunt gaan beluisteren in het komend uur. We beginnen met het trio de temps en temps, met La Veuve Joyeuse, GC en GP en Consolez-vous.

U hoorde bij het trio de temps en temps al enkele specifieke instrumenten die de muziek uit Quebec vergezellen. De viool, trekzak en mondharp. Karakteristiek is de pas de rythmie, het percussief begeleiden van de melodie met de voeten op een plank. En de gitaar op bouzoukie, dat is een recente toevoeging. En verder valt de vaak polyfonische samenzang, of zang- en antwoordzang, op. En het laatste, dat kent zijn wortels in Bretagne, in de Canhadiscam. Een aangepast voorbeeld hoort u in de tweede track in dit blokje van Le Vent du Nord, een van de bekendste Québécois groepen.

U hoorde Le Vent du Nord als uitvoerende met Le Pays de Samuel, Adieu du Village en Louis Bourque. En Louis Bourque is een a cappella ballad, een anti-oorlogslied. Het wijkt enigszins af van de gebruikelijke Bercois-songs die in meerderheid uptempo en opgewekt zijn. De twee genoemde groepen Le Vent du Nord en De Temps en Temps brachten als gecombineerde supergroep in 2018 een album uit dat ze cryptisch noemde Notre Album Solo. Met drie violen, 2 tot 3 voet percussionisten, 2 treksakspelers, 2 gitaristen, piano en 7 stemmen is de dynamiek groot en de harmonische arrangementen verrassend. Het openingslied is een fraai voorbeeld van de invloed van de Canadescan. En de opvolgende medley herbergt de link met de Keltische volksmuziek. Die versmolt met de Franse invloeden. Ze hoor je regelmatig een reel of jig, maar net zo goed een Bretonse dansmelodie.

Dat was dus muziek afkomstig van het album Notre Album Solo, een combinatie van Le Vent du Nord en De Temps à Temps. De link met het Celtische is al genoemd. Bij het trio Gros Isle komt dat overduidelijk naar voren. De groep is vernoemd naar het eiland waar de Ierse immigranten, vluchtend voor hongersnood vanwege de verwoestende aardappelziekte in de 19e eeuw, in quarantaine werden opgevangen. Met regelmaat vind je een Ierse deun in hun repertoire, maar opvallender is hun afwijkende instrumentatie. Zo horen we Odeon pipes, whistles en banjo naast gitaar, trekzak of piano en uiteraard het bekende voetstampen. De laatste voetstampen die komen van een van de ambassadeurs in de Québécois scene, namelijk André Marchand. André Marchand was een van de oprichters van de bekendste band in Quebec, La Bottine Souriante. We gaan luisteren naar muziek van Gros Isle.

Je hoorde een nummer van Fouad Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jaylan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie met een stevige rocksound moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse Turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels worden Turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rick Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land en ver daarbuiten. Hier is Amira Medunjanin.

Amira Medunjanin is de gast in Acoustic Roots. Zij speelde met gitarist Ante Gelo en contrabassist Zvonimir Sestak in De Duif in Amsterdam. En wij registreerden dat concert, Hans Meerman en Benno Wormgoor.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daley dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshrep.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshreb het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap, speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilk Sharadim. Rajim, spreek het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je in de gang.

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Kamil Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel gaan zitten. Welkom Kamil, met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer,
1: ja.
0: Nou, Ariana Bron zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek
1: tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn oren, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerst, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap?
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die dat speelt.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: En de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarige, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren. Ja.
1: En ik bespeel het instrument, het heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarige instrument. Van zeven zijn twee, eerst en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven een soort grondtonen.
0: Oké. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat is een typisch Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarige strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja, hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten, hè, de liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek?
1: Dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen, behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt. Ja. En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja, ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar. Of,
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren naar Meshrap. Ja.

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Mischap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgoes heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Ben zo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken, dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

0: Pamir Taglari. Meshrep was dat en Adriana Bron zit tegenover mij. Welkom ook, Adriana.
1: Dankjewel.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij Meshrep?
1: Ik ken Camille en Gulendem, de oprichters van Meshrep, door Marijke Barkhoff van Cultuur ohne Grenzen uit Duitsland. En ja, wij zijn muzikale vriendinnen. En ze zei, nou, ik denk dat Meshrep ook wel eens bij jullie thuis wil komen spelen. Ja. Bij een huisconcert.
0: Aha.
1: En zo zijn wij ook weer vrienden geworden.
0: En jij kunt ons iets vertellen over Oeigoeren.
1: Ja.
0: Voor wie daar nog nooit van gehoord heeft, van deze bevolkingsgroep.
1: Ja, het was voor mij ook heel nieuw om over de geschiedenis en de Oeigoeren te horen. De Oeigoeren komen uit Oost-Turkestan. Tegenwoordig heet het land Xinjiang. Nieuwe grens. Xin, nieuw, en Yang, grens. Het is een ingelijfde provincie van China tegenwoordig. Het is een heel groot land. En het heet officieel de autonome provincie Xinjiang.
0: Ja.
1: En autonoom is...
0: En China vindt dat ze bij hen horen, hè?
1: Ja.
0: Heeft dat ingelijfd, zoals jij zegt. En de Oeigoeren zijn ook een minderheidsgroepering die hun onafhankelijkheid nastreven.
1: Ja, ze zijn een van de grote minderheden nu in China. En ik denk dat in het Oeigoerse land nu ongeveer 10 miljoen Oeigoeren wonen. En als een land wordt ingenomen, dan worden er vaak mensen uit het land van de overwinning gedeporteerd bijna naar het andere land. Dus er zijn nu ook veel Han-Chinezen in het Oeigoerse land.
0: Dus het is ook een soort mengvorm, ja. Een meng... De bevolking daarvan bestaat nu ook uit verschillende groeperingen weer.
1: Ja, soms is dat gedwongen en in dit geval denk ik. Maar ik denk dat de cultuur, de eigen cultuur en de muziek in het Oeigoerse land nog steeds heel, heel erg sterk aangehouden wordt. En
0: ja, want Camille had het net over een mengvorm. Maar hoe zou jij de Oeigoerse muziek kenschetsen?
1: Ja, dat heeft Gulendem mij ook gevraagd toen ik voor het eerst kennis maakte met de muziek en met de groep. Waar lijkt het op? Ik zei, het lijkt mij Chinees en Turks. Maar de Oeigoeren zijn uiteindelijk afkomstig van een van de vele Turkse volkeren. En natuurlijk kun je dat natuurlijk ook blijven horen in de muziek.
0: Ja, nou net het lied, hè, Yal Goos, Ben Zo Alleen. Toen dacht ik weer, dit is heel Chinees in mijn oren. Dat vond ik wel heel...
1: Mij niet direct. Nee, maar ik ben nu misschien gewend aan, aan hun
0: dat
1: mooie
0: kunnen,
1: muziek.
0: Natuurlijk. Het kent vele invloeden, Perzische invloeden, wat nog meer?
1: Arabisch, denk ik, door de mukam, die ook voorkomt in de Oeigoerse muziek, als ik het goed zeg. En die is dan heel erg op eigen wijze gespeeld. En dat kan ik natuurlijk minder makkelijk uitleggen dan Camille.
0: Ja. Camille heeft trouwens even zijn instrument verwisseld, hè? Dat gaan we zo horen. Dat hadden we ook afgesproken. En hadden we ook beloofd, natuurlijk.
1: Nou, de gitjek.
0: De gitjek, ja. Daar gaat hij zo op spelen. Een snaai-instrument. Een strijkinstrument. Had jij daarvoor, voor jij kennis maakte met Meshrep, nog nooit iets van Oeigoerse muziek gehoord?
1: Nee.
0: Dat was voor jou ook een eye-opener?
1: Ja, wel veel Turkse muziek. Ik was daarvoor veel in Istanbul geweest en rondgetrokken in Turkije. En daarom herkende ik dat ook wel een beetje. En het blijkt ook, als je wat studie maakt van de achtergrond van de Oeigoeren, dat de Oeigoerse talen ook zeer verwant is aan de Turkse talen. En sommige woorden zoals gul, gulendem, roos is dat in het Turks, voor zover ik weet. En dan zie je weer, dan herken je weer een aantal dingen. En het mooie lied wat Gulendem ooit gezongen heeft, dat is zo prachtig. Ik weet niet of dat nu nog voorkomt. Maar dat is internationaal gevoel van heimwee. Mm-hmm. Van ik ben weggegaan, mijn familie is jaloers op mij, ik heb het goed. Maar ik kan gaan en staan waar ik wil, maar kom ik ooit nog terug in mijn land? Nou, dat is een prachtig lied.
0: Maar dat is toch natuurlijk

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En dan vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Sağ ook veel muziek uit het repertoire van de Alevieten, een mystieke stroming binnen de islam. Sağ is zelf ook een Aleviet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alevieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alevitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ook dit laatste nummer werd vaak en wordt vaak door Alevieten gedraaid en gezongen. De anders zo sobere muziek voor de baklama en zang is ditmaal orkestraal gearrangeerd. Deze bewerking van Za werd gebruikt als soundtrack voor een Turkse film uit 1985. Ver voor zijn filmcomposities en zijn bekendere werken was Za, zoals veel andere muzikanten, werkzaam als sessiemuzikant en hij deed dat voor de Turkse tv en radio. Daarnaast verkende hij in zijn vroege werk de geluiden van elektrische versterking, pop en rock. Zijn spel en de snelle volksdansen uit de binnenlanden van Anatolië leenden zich uitstekend voor een ritmische begeleiding en elektrische versterking. Nu zijn veel van zijn eerste singles collectors items. In de volgende nummers horen we echt wel waarom.

Het laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leunig. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.